0: Shoot!
1: Luister politie.
2: Bombastisch, heel fantastisch. Wat men aan mijn bakje is aan Mr. Roll.
3: Waar een dom, waar een auto in najpomembnejše, varni vi, zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.